0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naples tot by Swakop, leed die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Dis Swakop moet in vir jou strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

0: betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, meer nie. Het sy gat gesien? Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy doem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie. Geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bikkie vast. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.

0: Owen Susak, Branka Vick, Interfield.
1: Owen Susak, ik de woestijn en ons kiel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dus hoe dit werkt met die Owen Susak.
2: Dus hoe dit werkt met die Owen Susak.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

erg, maar als ik nog wel slaap, zie je gang een koffie maak. Ik hou van nu die dag begin. Ik lach als jij je toen als verf en je gunt het einde niet achteraf. Al wat ik wil heen.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

sinne kijk even mij. Alsof je mij kan verleiden. Maar slaags niet een rekje.

Wat stukken was, mag jij weer heel. Mijn leven wil ik met jou deel. Die woordpraat van die goed en kwaad, waar het stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Met jou loop ek die kronkelpad, naar die melk in je stad.

september op jouw vensterbank. Maar geluk in zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

ik wens voor jou lelies altijd langs jou pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

pas quand nous sommes na vreemde plek te vat, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoeidheid omkap.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankruidradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaankruidradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Gaan Groot Radio,
2: internet radio met stijl.
3: Goeienavond, welkom by Gaan Groot Radio. Alles niet hier op Gaan Groot Radio met my Jolanda. Ek het weggespring met Jennifer Zamudio, se goud is my woorde. Speciaal omdat ek onthou dat vir soveel maande en eindelijk nou al jare, is Jennifer Zamudio, se goud is my woorde, altyd speciaal op Gaan Groot Radio. Vir maande was het nummer 1 op ons top 10, en dit laat my ook terugdink aan die jare wat ek al op radio is. Ja, ek kan al sê, ek is al vir

0: Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Alles niet, net hier op Gaan Groot Radio met my Jolanda. Die volgende waarna ons gaan luister is Kerkstraat se Een Keer en Leon Sonskyn se Dance Till Night en dan is dit Emma K se Day by Day.

0: Steeds hoendervlees gaan krijgen.
1: Nou ja, dit klink van my, daar was huismoeles gewees, daar by Tolle hulle. Maar hierop gaan groot radio vanavond geen huismoeles nie. Om die waarheid te sê, ons luister Afrikaanse muziek. En as jy een hartseer pilletjie of alleen pilletjie nodig het, kom al het hier by gaan groot radio apteek. Jy kry dit verniet sonder voorskrif en laat dit die hartseer en die alleenheid en die wat ook al sommer uit jou lyf uit verdryf. Willem Welsyn in 'n droomblou doewy.

Willem Welsyn met een droomlid Duvey. En ja, jy sou dit onmiddellik geëien het. Is gebaseer op die Moody Blues Nights in White Satin. Hier is nog een lied in Afrikaans wat gebaseer is op een groot kunstenaars

Mel Botha is een van die mees talentvolle, maar ook terselfdertyd die mees onderskatte Afrikaanse kunstenaars. Hier is hy met sy eie komposisie As.

zorgelachjes om je hoofd schijnt. Zo onthoud net al jouw droompjes en jouw zilveren.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.